Stop my love. Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag maandag.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag maandag.

God bless you, God bless you, geliefde. Mijn naam is broeder Felio Sanfisi. En het is mij een voorrecht om u te mogen bedienen vanuit het woord van God. Ik dank de man Gods, mijn geestelijke vader, pastor profeet Patrick Botsen, voor de gelegenheid aangeboden. En verder wil ik ook nog eer geven aan alle ouderlingen en diakenen in gemeente Bethel Opperoem. Vanuit deze plaats geef ik ook eer aan alle geestelijke leiders die op dit moment afgestemd zijn. En u als luisteraar, ik heet u van harte welkom. Samen met u wil ik dus gaan in het woord van God. En we zullen het vandaag hebben over het onderwerp liefde. Ik begin met de tekst vanuit Matteüs, hoofdstuk 22. Ik ga niet het hele verhaal lezen, maar ik wil even de context of de situatie, zeg maar, toelichten. Het was namelijk zo dus dat iemand naar koning Jezus ging om te vragen, wat is het hoogste, grootste of belangrijkste gebod? En koning Jezus, die hoorde de vraag en hij gaf natuurlijk ook antwoord daarop. De Bijbel zegt in Matteüs hoofdstuk 22, vers 37 tot en met 39. Jezus zei tegen hem, heb de Heer uw God lief met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. En het tweede is daaraan gelijk. Heb je naaste lief als jezelf. Dit eigenlijk, deze tekst en het antwoord van koning Jezus, het benadrukt hoe belangrijk liefde is in de ogen van God. De Bijbel praat ook over liefde. Dat in feite als we ons houden aan het gebod van liefde, hebben we ons eigenlijk gehouden aan alle 10 geboden. Want dat ene gebod gehoorzamen is zo krachtig dat het in feite alle andere 10 bedekt. De vraag die bij u hoogstwaarschijnlijk opgewekt zou kunnen worden is, wat is liefde? Voordat ik antwoord geef op deze vraag, wil ik u meegeven dat het Nieuwe Testament in feite oorspronkelijk in het Grieks geschreven is geworden. En het Griekse woord voor liefde, er wordt onderscheid gemaakt van verschillende vormen van liefde. Enkele daarvan zijn eros, philia, agape enzovoorts. Maar ik wil het met u hebben over de agape liefde. Dat is liefde tussen God en de mens. Liefde vanuit God naar de mens. Deze liefde wordt gedefinieerd ook in de Bijbel. Dus uw vraag, wat is liefde, wordt beantwoord in het boek van 1 Korintiërs hoofdstuk 13. Vers 4 tot en met 7. Dit is wat de Bijbel zegt over liefde. De liefde is geduldig. De liefde is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. Zij pronkt niet. Zij is niet opgeblazen. Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. Ze rekent het kwaad niet aan. Zij verblijdt zich niet over ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich met de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij en alles nogmaals verdraagt zij, zegt de Bijbel in 1 Korintiërs hoofdstuk 13 vers 4 tot en met 7. Dit is een krachtige tekst, volk van God. Dus als we willen weten hoe wij eigenlijk zouden moeten leven, hoe wij liefde zouden moeten praktiseren, hoeven we het niet verder te zoeken dan wat deze Bijbeltekst ons zegt. De liefde is geduldig. Wanneer we geduldig handelen in situaties, wanneer we geduld tonen waar nodig, wanneer we ons beoefenen om mensen van geduld te zijn en niet steeds ongeduldig om te gaan met anderen.
dan zijn we praktisch bezig met een van de vormen van liefde. Met een van de uitingen van liefde, dat is beter gezegd. Dus een geduldig mens is in feite een teken van die mens voldoet aan een van de uitingen van liefde. Een van de andere uitingen, zegt de Bijbel in de tekst die we net hebben gelezen, is dat u vriendelijk bent. Vriendelijkheid is super belangrijk. Uw vriendelijkheid kan iemands dag maken. Uw vriendelijkheid kan een zuur gezicht omtoveren naar een gezicht met de grootste smile die u misschien ooit heeft gezien. Alleen vanwege uw vriendelijkheid. Met uw vriendelijkheid kunt u iemands hart verblijden. Met uw vriendelijkheid kunt u in feite gunst vinden bij mensen waar u misschien geen toegang zou krijgen. Ze geven u toegang vanwege de mate van vriendelijkheid. Door uw vriendelijkheid, stel u heeft een business, zorgt u ervoor dat mensen zich eigenlijk steeds aangetrokken voelen tot u of tot uw business, puur omdat u vriendelijk bent. Mensen gaan weer bij u willen komen. Verder zegt de tekst, de liefde is niet jaloers. Dus de uiting van jaloezie, elke vorm van jaloezie, is eigenlijk geen liefde. Alles wat te maken heeft met jaloezie moeten we achter ons laten. Alles wat te maken heeft met jaloezie moeten we niet najagen. We moeten ze achterlaten. We moeten ze aan de kant zetten. En mocht u jaloezie vinden in uw hart, bid en vraag de Heer om het weg te halen. Vraag de Heer om u te helpen om ermee te dealen. Verder zegt de Bijbel, de liefde pronkt niet. Met andere woorden, u probeert niets te bewijzen. Toch, u probeert niet zich niet beter te stellen dan anderen. U voelt zich niet beter dan anderen. Omdat u weet dat een ieder van toegevoegde waarde is. U behandelt ze zoals u behandeld zou willen worden. Ze is niet opgeblazen. Amen. Ze handelt niet ongepast. En dan vraagt u zich af, maar wat is ongepast? Ongepast is alles behalve, nou niet alles, maar ongepast is handelen op een wijze eigenlijk dat niet juist is, niet correct is. Iets doen wat onjuist is. Amen. Dus dat is een voorbeeld van ongepast zijn. Of ongepast doen. De liefde zoekt zichzelf niet. Met andere woorden, als u iemand bent die steeds zelfzuchtig handelt, die alleen aan uzelf denkt, dat is geen vorm van liefde. Amen. Als u daadwerkelijk liefde in u heeft of liefde in u wilt, moet u loslaten van zo'n mentaliteit. Amen. Dus de liefde zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. U houdt geen dingen op uw hart tegen anderen. Alleen omdat de liefde van God in u woont. Terwijl ik dit zeg, als u als teken ziet of als u ervaart in uw leven dat een van deze dingen zich voordoen die niet juist zijn, die niet passen in wat eigenlijk liefde is, wil ik u vragen, maak het tot een gebedspunt. Vraag de Heer om u te helpen, zodat deze vormen van liefde zich tot uiting kunnen vinden in uw leven. Zodat deze uitingen eigenlijk, die negatieve uitingen, zoals opgeblazen zijn, verbitterd zijn, alleen op uzelf gericht zijn, vraag de Heer om te helpen met deze dingen. Zij verblijdt zich niet over ongerechtigheid, maar ze verblijdt zich met de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij. Dit zijn de dingen die eigenlijk belangrijk zijn om te controleren in ons persoonlijk leven wanneer we het hebben over de liefde. Ik wil u bemoedigen vanuit deze plaats. Laat deze tekst uw levensstijl zijn. En als het er nog niet is, bid de Heer om u te helpen om dit woord tot uw realiteit te maken.
Dit is waarmee ik u wilde bemoedigen. Ik wil u een prettige en effectieve week toewensen. God bless you. Tot de volgende keer.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: Que massa gangado, di ogo di manda o fupo do aqui não acaba do eti. O tawati mó blessi fi eti furonta, ok?
2: Ok, ok.

0: God is the greatest.
1: LIM Radio, 91.7 FM. Let's improve media.
2: The notification on LIM.
3: Leren bereik je niet bij toeval. Je moet er met passie en toewijding naar streven.
4: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice, still.

0: Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
1: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Madaren en u luistert naar Lim FM.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.
2: Can I get some money?

Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice, still

0: Zo.
1: Je bent slim. Je luistert naar Lemmy.
2: Hey, ha, tushi. Capodanno, koi bergate. Kubotje mogo irome, iroko, akana no warere maro. Urano da papolo, yasaga komaro. Buto, buto, buto.

0: The notification on LIM.
1: Leren bereik je niet bij toeval. Je moet er met passie en toewijding naar streven.
2: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kap

0: 70 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: Leren breek je niet bij toeval. Je moet er met passie en toewijding naar streven.
4: LIM FM. Omdat het anders kan.

0: Aan Optiek Kakawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rataan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rataan Optiek Kakawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rataan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rataan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rataan zijn gratis. Rataan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: modo takso.
1: Artis malon tu, tanti de, ukon doro baka nangan abeskopu of the bell, na odofuna de. En abeskopu of tide, takso, you. Na si trou masra fesi ete. Ta you begin fu make bedi. En dat wil zeggen, mijn mensen, pleeg geen handelingen vooraf als je niet zeker weet dat wat je gaat doen om nodige resultaten oplevert. Je no shitro masrafesi ete. Da je bij je mek bedi.

0: u zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van maandag 25 mei. Chinese taiersoep met kip. Gele pesemoksalesi met zoute vis en gebakken vis. Gestoofde kip met paprika. En tillen met zoute vis. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
2: Augie's Livestream en Augie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
3: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9. Met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
2: Verdient u minimaal 5000 SRD per maand? Bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van de DSB? Dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse Bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, safe and enjoy.
3: Hey, Biggie, stel op. Want if you want a professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock up the BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners, na de moro nyung tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation.
4: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
2: Zranazani, Naskip. Naf.

0: Hoi mama.
1: Hallo Shella. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
0: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
2: Gang, je zin wel 100 euro, Jim.
0: Mama, ik zei 50 euro.
2: Maar dan van jou zin naar 100 euro dan.
0: Ik zei 50 euro, mama. 50.
2: Nee, mijn broer. Omdat die brader zijn, Jim, naar 100 zin niet.
0: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
2: Maar jij nog. In zin van jouw Western Union, jij op Pengelstraat. Want trappen aan top service. Vriendelijkheid, top. Dus mijn jip is aan het gaan. Stop dat je zin in jouw trappen is. Dat is de one.
0: Ja, maar ik weet...

0: Oh, well, I must need I make a fidi. You love be nice, I mean, one more. And I say, the shamyangai, die, holy mino. Nalosimio, the shamyangai. Eh, bosimino, de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holy mino. Nalosimio, the shamyangai. Le me fem bosimino, de ache bon fudim jangai.
1: Yeah, man, dele model, I tell.
2: Goedendag, luisteraars. Welkom bij Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Luisteraars, we zijn na een stroomonderbreking van enkele uren wederom te beluisteren en te volgen op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Deze stroomonderbreking heeft teweeg gebracht dat de programmering is ontregeld, met als gevolg geen Bakkenatori voor vandaag. We brengen nu wel de achtergronden bij het nieuws. Vandaag is nog steeds maandag 25 mei. Ruben Ravenberg, de geschorste directeur van de SBB, dat is de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, heeft aan Lim FM laten weten dat de minister van GBB, Stanley Suropawiro, het verzoek tot ontslag heeft ingetrokken. Ravenberg is ontslag aangezegd nadat het bestuur van de SBB unaniem heeft ingestemd voor zijn ontslag.
3: Ik ben wel, ik ben verrast. Dus ik denk dat als de deskundige of daarvan iets gaat doen, dat je dan voorbereid bent dat het niet. Maar dat het is teruggetrokken nadat zaken in de pers zijn besproken. Ik heb zaken gebracht, is het wel een beetje. Ik ben een beetje verrast. Ik heb het van tevoren aangegeven dat wat zij daar aangeven, heb ik de bal teruggekast naar hun. Dus dat misschien hebben zij ingezien van diezelfde dingen hebben zij ook gedaan. Is dat het ook? Dus waardoor je was een beetje verrast. Want kijk bijvoorbeeld. Een voorbeeld geven, ik had je in het vorige interview niet gegeven. Bij mijn industrie was er een fout. Er waren twee directeuren thuisgezet. En twee directeuren waren in hun positie benoemd. Je kan nooit wettelijk twee mensen in dezelfde functie benoemen. Dus toen ik dat heb gezien, heb ik het vorig bestuur gezegd van, hé, er is een fout gemaakt. En het antwoord van het vorig bestuur was, algemeen directeur, in de statute staat dat de directeur, de algemeen directeur, draagt voor. Dus als de vorige directeur een fout heeft gemaakt, moet u het corrigeren. Toen hebben wij de twee directeuren die toen in functie was, hebben een andere functie gegeven, senior beleidsadviseur. Ze behouden wel al hun zaken. En toen hebben we die andere directeur, heb ik ze laten roepen om terug te komen werken. Maar we zijn niet gegaan van meneer en mevrouw, jullie zijn niet goed in dienst gekomen, er waren andere mensen op die positie, dus we gaan ontslagvergunning voor jullie aanvragen. Werkgever heeft een fout gemaakt, dan moet werkgever het corrigeren, en is dat in het geval met de minister. Wanneer de minister zaken komt, er zijn geen missieven en zo. De minister heeft toch verhoging gegeven. Waar zijn die missieven? Waar is die missieven die hij me toen heeft gestuurd van, het moet gecorrigeerd worden? Dus misschien is hij dat achtergekomen als wanneer die bestuursleden aangeven, ja, als directeur moest je van tevoren weten, als er geen missieven was, dan moest je ze die accepteren. Hebben zij die verhoging niet geaccepteerd zonder missieven? Ik heb dezelfde bal terug voor ze gegaan, want ze zien de balken andere mensen in ogen, maar ik doe van hun niet. En ze zagen dat ze, en de minister heeft ook nagelaten om bijvoorbeeld het verslag van het gesprek tussen hij, Bronte en ik te sturen naar ons lagcommissie, want die verschilschemers bleek met wat de bestuursleden daarin in schrijven hebben aangegeven. Dus op alle manieren hebben ze gezien van deze case gaan we verloren, dus ze hebben eerder voor hun geld gekozen. Dat geeft aan dat je, ik bedoel, Jamal Koude eerlijk, als hij nou een politiek post. Maar van Berg neemt het wel post op de OneFit. Maar die mensen hebben haast met SBB. Wat er zou moeten gebeuren is dat mijn partij me zou uitnodigen en zeggen van, hey Rafi Lukus, ik sta een post voor nog naar de man, minister Okwaju, die snakonstellatie. Die zo bepaald Giyu, zo we pakken aan. Maar men heeft plotseling haast met SBB. Plotseling heeft men haast. Op dat moment de pas jamal met de mateki, met de makoutaki, of na koop de makoop me af, of na oké, okay, op die permanente beschikking of wat, dan weet ik. Ik heb die post, betekent dat maar ik had de post. Ik vraag voor mijn rechter niet van die post. Ik heb geprobeerd om iets voor mijn land te doen op dat gebied. Misschien dat politiek naar trafas. Je moet maar bouw de post. Ook op de defense toer, ja, zo, man. Nee, joh, hier moet je pas in de moraal. Ik heb de post. Maar dat is zade deur. Oh, man, dat is wel een examinaat. Ik was bezig met iets om toch van een sector waarbij veel negativiteit is voor het land te doen. En de man, politiek heeft het anders gezien. Ja. Ach, ja.
4: Meneer Ravenberg, u had een advocaat in de hand genomen, dus eigenlijk was u ready voor die strijd. Wat is uw volgende stap nu?
3: Nee, de bal. Ik heb al met mijn jurist gesproken. De bal is bij die mannen, toch? Ik heb mijn advocaat, niet het advocaat in de arm genomen, is mijn advocaat. Nee. Dus even zeg, laten we wachten wat die mannen gaan doen.
4: Ja.
3: Dus we hebben geen case om die mannen kwaad. We hadden de man. Die mannen hadden een case. Die dag heeft mijn advocaat alles, dat heel ding van die man aan fladderen daar gespoten. En is dat die advocaat die aan Oang makkelijk af, als je het wil, weet is meester Merwin Dubois. Die is mijn advocaat. Dus je weet dat die man wel goed in zijn vak zit. En tegen in Kombo Naman, tegen qua Ravenberg, in Kombo ook toe. Dus ik weet niet waarom ze hebben ingetrokken.
4: Ja. Ja.
3: Dus ze hebben een braksel weer ingeslecht. Dus dat geeft aan van je weet niet waarmee je bezig bent. Je weet niet waarmee je bezig bent. Mm. Dus ik krijg een politieke opdracht, want in het gesprek tussen die man, Bronte en ik, daar zie ik duidelijk dat die man de sjoer de minister is. Maar de facto is Bronte de minister. Ja toch?
4: Nee, maar heer Ravenberg, ondanks dit besluit van de minister, gaat u op die post blijven? Wilt u het toch behouden? Want tangalaas, je had...
3: Ik wil aan de man post, de man kan de post. Ja, maar ik pura hier motivatie. Adres zou je bij Abini. Ja, nou de man. Want mij de man afroester, mij wist mij goddrap je baka. Ja, hoe ga je eraf om bij? Je gaat het bedrijf doen, want je gaat bepaalde besluiten misschien gaan nemen. Van, kan je misschien wat zeggen, nou aan reageren. Mag me daarmee niet druk, zolang ik alles heb dat stuk bij jou is om een besluit te nemen. Jij gaat het bedrijf in problemen zetten, want dat hadden die andere mannen geprobeerd. De mannen RKU, de mannen doet, spangen is aan dat. Nee, de man tek de post maar de wani. Maar mijn rechtpositie moet geregeld worden. Ik heb rechten in dit land en dat kijkt niemand. De man omdenkt dat mijn loon tek emotionele beslissing, dat wat Kati Barming, dat mijn jongen die ons lacht. Nou werkt het tegen, je kunt juist even een probleem. Die man is op die man in alle verpakken, zei hij maar. Ja, je kwaad benaderen, man. Nou, man.
4: Ik
3: wil iets van de SBB maken, als ik die reactie kijk. Het volk heeft gezien hoe ze niet doen aan de zand. Wans aan voor Ravenberg, you know, Fanny. Mino corrupt. Mino furu. Ik kan van alles met het Openbaar Ministerie misschien in problemen komen. Maar behalve zulke zaken.
4: Ja,
3: want
4: ja.
3: Dus, ze hebben alles gezocht. En dan niet meer bel me toch dat de mij belde te grafie bij het money naar jou. Want dan kan je mee met de kwestie kiezen. No? En het begin begrepen die ondernemers niet. Maar later zien ze van nee. Deze man hebben we nodig, want ze hoefden geen tjoekoes meer te betalen. Alles ging smooth. Iedereen hield zich aan de regels.
4: Kort gezegd, de heer Ravenberg doet afstand van de positie van directeur SBB.
3: Fysiek wel, op papier nog niet.
4: Nee.
3: Fysiek de makate kapos, de kadusa de wan. Op papier mina drie kwete koutaki. Zij je doen aan mij. Ja. Want de statuten geeft ze niet de ruimte. Zij je nog sabi. En maar melden mij. Baka interview mina aan jou. En we zeggen lijken bekend maken intern ingetrokken. Want die mannen zijn dan stafleden en directleden al in dienst genomen. Bekend maken en begonnen. De maar jena interview mina aan jou. Het staat duidelijk in de statuten, het is de algemeen directeur die voordraagt. En het bedrijf heeft een algemeen directeur en dat is Ruben Ravenberg. Geen enkele waarnemer directeur of wie daar is, kan iemand in dienst nemen, staflid of directielid of wat. Het is alleen voorbehouden aan de algemeen directeur. Ze hebben een bekendmaking gelijk ingetrokken.
4: Heer Ravenberg, tot slot kort, wat voorspelt u voor de SBB als u afstand doet?
3: Ik weet het niet, ik doe afstand, dat moeten die mannen die overnemen, maar naar kijken wat ze verder doen hoor, maar in Span, dus dan kan je van me nemen, dat ik een positie, maar deskundigheid voor Avenberg, in Omatiki. Ik niet, alleen de dood kan het van me afpakken, maar voordat de dood het afpakt, deel ik het daarom. Midden part-time docent, master bedrijfskunde, ADEC, master PTC. Ik draag kennis over.
4: Ja.
3: Mijn kennis kan je niet nemen, dus ze mogen een positie hebben. Wat hebben. Ja. Maar ik kon niet nog maar tekie toch.
2: Ruben Ravenberg, de directeur bij de SBB, de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht. Tegen hem werd aanvankelijk ontslag aangezegd. Maar hij heeft aan Lim FM laten weten dat de minister die inmiddels heeft ingetrokken. De minister van Justitie en Politie, Harish Munarat, heeft onlangs een kort geding aangespannen tegen de bond van de BBS, de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname. De zaak die is vanmorgen voorgegaan. Lim FM was daarbij ook aanwezig. Een aantal zaken bij de BBS behoeven dringende aandacht volgens de bond. Onder andere wordt de voorzitter van de bond, de heer Biswan, niet legitiem geacht door het ministerie. Daarnaast ontbreken manschappen belangrijke uitrusting. Na de rechtszaak spraken we Gulem Kulor, het hoofd van het managementteam bij de BBS.
5: Veel is er niet besproken, laat ik dit zeggen. De rechter heeft als het ware getoetste beraadslagen, in ieder geval de staking die eigenlijk is afgekondigd en de manier waarop dat is geschied enzovoort. We zijn tot een vergelijk gekomen. Dat zal u straks wel horen van de bondsvoorzitter, maar we zijn wel eruit gekomen, laat ik het zo zeggen.
6: Maar staan jullie achter het vergelijk waarop u het heeft?
5: Laat me dit zeggen. Belangrijk is van dat nu op dit moment de staking is opgegeven. Dat is één. Twee, dat men ook is gaan inzien dat eigenlijk dit totaal niet hoefde. Omdat vanuit het ministerie de werkzaamheden al zodanig zijn dat we bezig zijn met PSU en dergelijke. Want dat is het probleem dat nu speelt. En voor het overige dan denk ik van dat de tegenpartij het beste kan gaat kunnen uitleggen wat er allemaal is gezegd en hoe. En op basis daarvan.
6: Ja. Waarom lacht
5: u? Nee, dus kijk, wat er is dat vanaf het begin, kijk, ik ben ook geweest een vakbondsman geweest en we hebben het ook daarvoor aangegeven. Kijk, wanneer je een staking uitroept en dergelijke, moet je ook bepaalde uitputtingsmaatregelen inspanningen plegen. Mm-hmm. En op een bepaald moment, als dat niet is gebeurd, dan moet je daarmee ook rekening houden. Omdat en er zijn een heleboel fouten die zijn gemaakt binnen datgene. En daarop heeft de rechter dan ook de partijen duidelijker op gewezen van, let u wel daarop.
6: Door de bond of door?
5: Door de bond.
4: Maar heer Kuller, hoe staat het met de communicatie? Want we hebben daarnet begrepen dat het moeilijk communiceren is met de diensthoofd en zeker ook met de minister.
5: Kijk, dat vind ik niet. Ik denk dat als we kijken naar deze minister, is hij een van de toegankelijke. En dat moeten we eerlijk zijn. Het is een minister die je op elk moment van de dag kan bellen en dergelijke. Maar er is ook een situatie die speelt. En dat is ook het ontslag van de heer Biswan. Ik praat niet over de bondsvoorzitter, de heer Biswan. En dat hebben we ook, heeft ook gemaakt dat we ook in zijn impasse zijn geraakt. Omdat zaken ook, persoonlijke zaken ook gescheiden moeten worden gehouden van werkzaken. En dat heeft de rechter ook de mensen erop geattendeerd van kijk, begrijp het, ik kom niet daaraan. Maar je moet wel ook rekening houden dat als je niet hebt gedaan wat je zou moeten doen, dat je wel degelijk rekening daarmee moet houden.
4: Ja. En heer Kuller, hoe komt het dat het zo lang duurt met de veiligheidsuitrustingen van de mensen? Het is gegeven aan bijkans 2 jaar en daarnaast worden zij gewoon het veld ingestuurd. Zonder bepaalde veiligheidszaken, zoals wapens, handboeien. Ze geven zelf aan dat ze bang zijn en uit veiligheidsoverwegingen bepaalde zaken niet willen doen, mensen niet willen benaderen.
5: Kijk, laat me dit zeggen. Wanneer we praten over PSU, we praten over PSU. PSU is niet alleen wapens, het is je complete standaard uitrusting. Dat is dan bedoeld wapens, attributen en dergelijke. Maar dat probleem speelt zich nu af. En om te rekening houden, zijn zaken die heel duur zijn. We moeten eerlijk zijn. Wat we hebben gedaan de afgelopen periode is geprobeerd om zoveel mogelijk, wanneer het gaat om de werkzaamheden op de plek zelf, hebben we geprobeerd de mensen daar te accommoderen, dat ze overdrachtwapens hebben en dergelijke. We hebben ingespeeld, in afwachting daarop. Kijk, je moet rekenen houden dat een simpel wapen, als je een simpel wapen niet zou moeten kopen, 200 wapens, dan zit wel op $200,000. En dat kan je niet, ook niet gewoon en, gaan inkopen, want dan morgen zit je hier bij DNA of dergelijke, dat je staat van beschuldiging of wat dan ook wordt gesteld, want je fraudeert, je bevoorrecht, leveranciers enzovoort. Er zijn comptabiliteits- en regels die je moet bewandelen. En deze minister heeft eigenlijk dit alles overgenomen. Hij zit er 10 maanden in. We hebben dit alles als het ware geïnventariseerd en dergelijke. En hij is bezig op oplossingen te zoeken. Een van de oplossingen is dat hij bereid is dat eigenlijk middels een aankoopmodel om wapens in te kopen die goedkoper uitkomen. Want kijk, een leverancier heeft altijd zo'n fee die hij neemt, enzovoort, enzovoort. En als we het goedkoper kunnen kopen, dus laten we zeggen dat we 100 wapens kopen, maar voor dezelfde prijs van 100 kan je 200 kopen. En dat is waar we nu op zoek zijn en wat wij nu proberen te doen. En om eerlijk te zijn, het probleem zit niet alleen bij de BW, het zit over alle korpsen heen. En dat is de reden waarom wij zeggen van, hey, het moet ergens gaan opgelost worden.
6: En hoe zit het met dat gedeelte van die 11% waar ze het over gehad hebben?
5: Kijk, dat 11% hebben we geïnformeerd. En ja, dus dat gedeelte van die 11% hebben we zo'n beetje ook uitgezet bij de rechter. En daar hebben we het ook duidelijk aangegeven dat, laat me dit zeggen, er is een 10% toelage die de BBS'ers ontvangen, alle BBS'ers. En die 10% toelage is 10% van je bezoldiging. En op een bepaald moment zegt men, je moet ook voor die toelage belasting betalen. En dat maakt dat het dan op 11% is gekomen. Maar, let wel, wij hebben dit van onze salarisadministratie. We hebben wel gevraagd dat de afdeling comptabiliteit van Financiën ons een breakdown geeft over hoe of wat dat men tot die 11% komt. Maar u moet rekening houden, mevrouw Deel. Als u bijvoorbeeld 10.000 ontvangt en u krijgt 10% daarvan, is, als u daar beneden plaatst, betaalt u geen belasting daarop. Dus nu zegt de Financiën dat er is een bepaald percentage van dat bedrag dat je toch wel erbij moet doen. En dat is wat die 11% inhoudt, wat zij anders hebben aangegeven. Maar wij zeggen, we willen het op schrift, zodat we het dan duidelijk aan de mensen kunnen maken.
6: Ik kom toch nog weer terug op die vorige vraag die Jamal heeft gesteld. Want u zegt dat er zijn zaken in orde moeten worden gemaakt. Met betrekking tot die PSU, er zijn comptabiliteit zaken in orde. Maar 2 jaar is wel lang.
5: Laat me dit zeggen. Ik zit er een jaar bij. En we weten allemaal bij de vorige minister van Justitie en Politie dat het ging met financiële middelen. En toen deze minister heeft aangesloten, of is aangesloten, heb ik hem de zaken onder aandacht gebracht. En we zijn van daaruit hebben we ook, en daarom zijn van de inspanningen zijn niet zomaar geweest. We hebben zelf in de tijd een wapens in bruikleen gehad van KPA en dergelijke, waarbij we steeds weer proberen om de zaken dan op te lossen. Dus wat er ook is, mevrouw, is dat we rekening moeten houden dat op een bepaald moment er een openbare aanbesteding moet worden gehouden vanwege de grootheid van dat bedrag. En de aanbesteding gaat ook niet zomaar, het gaat met een commissie. Dan heb je de mensen van Financiën, mensen van Justitie, mensen van de vakministerie zelf, mensen van Financiële Zaken, die allemaal binnen datgene moeten zijn. En dat is de fase waarin we zitten. En dat moet ik me eerlijk zijn om te haasten dat twee weken terug ik deze zaak breed voor aan de mensen heb doorgespeeld met een voice in een voorlichtingsappgroep. Dus de leiding is niet ingebreken gebleven. We proberen continu zaken te doen dat we moeten doen, maar we zijn ook aan regels gebonden. En die commissie zou bijvoorbeeld eerst bij een RVM goedgekeurd moeten worden, dan een ministeriële beschikking, dan gaan ze een openbare aanbesteding houden in de kranten, adverteren dat mensen kunnen inschrijven, dan daarna ga je dan kijken wie de hoogste bieder is en dergelijke. Dus het is een heel procedure. En daarom men praat wel over 2 jaar, maar je moet rekening houden dat de mensen dan eigenlijk echt formeel misschien een jaar in het veld zijn gestuurd.
6: En het probleem met meneer Biswan zelf? Want dat is ook nog niet opgelost.
5: Kijk, het probleem van meneer Biswan zelf, kijk, het zit alleen maar dat we rekening houden met verwikkelingen van zaken. Verwikkeling van zaken, dat op een bepaald moment we 2 zaken hebben. We hebben meneer Biswan als bondsvoorzitter en we hebben meneer Biswan als personeelslid. Als personeelslid is hij ontslagen. Daarop zal ik niet ingaan, want de zaak zit nu bij de kanton rechter, want hij heeft bijvoorbeeld daar tegen gekeken. En dan zitten we dan mee, hoe gaat de proefvrij van justitie en politie daarmee om? Want we praten over een persoon die eigenlijk op dit moment met ontslag is. We hebben laatst een situatie meegemaakt, ook bij KBS, waarbij een lid buitenfunctie en de korpsleider zegt, even opnieuw met praten met de mensen om dat geven. Wat wij hebben gevraagd vanaf het begin is dat er een vertegenwoordiger, of dat hij zijn stappen terug doet, of dat we van daaruit wel kunnen onderhandelen. Omdat, kijk, wanneer persoonlijk belang en aangevonden kunnen, soms kunnen mensen zaken niet gescheiden houden. Ik zeg niet dat het geval is, maar dat we het zijn om dat te doen. Maar dat we dan even kijken. Hoe of wat. En dat is ook onder de aandacht van de...
7: Ja. Heer Couleur, een andere zaak is, we hebben begrepen dat er rancuneus wordt gereageerd of gehandeld tegen manschappen van de BBS wanneer zij willen opkomen voor hun rechten. Wat heb u daarop te zeggen?
5: Dan wil ik vragen welke vorm van rancune. Want rancune is een behoorlijke ding. Kijk, laat me dit zeggen. Het zijn allemaal dienstmannen.
7: Nou, ze worden bedreigd. Dat er maatregelen genomen zullen worden als zij trachten om op te komen voor de rechter.
5: Even door wie ze bedreigd worden, niet door mij. Laten we dit duidelijk zijn. Ik kom naar niemands recht om te staken. Dus de mensen hun stakingsrecht. Maar tegelijkertijd heb je anderen die ook zeggen van luister, ik doe niet mee. En ik wil dan wel mijn ondersteuning geven. En zo hebben we de afgelopen tijd toch nog kunnen voorzien in een beveiliging van de meeste objecten. Dus als men praat over rancune en dergelijke, kan ik u zeggen dat het dan niet van deze kant uitkomt. Als er intimidatie gedaan wordt, dan is het niet aan de kant van de leden en de mensen kennen me.
7: Maar bent u op de hoogte daarvan?
5: Dat hoor ik nu pas van u. Daarom zeg ik u, dat is het niet van de kant van de leden.
6: Maar u was vakbondsleden.
5: Dat bedoel ik.
6: Dus hoe kijkt u daarnaar?
5: Dat bedoel ik. En daarom zeg ik van, de actie heb ik ook aan de actie kan ik begrijpen, maar dat is de manier waarop het tot stand is gekomen. En daarom zeg ik van, als je niet alles uitput, dan ga je dit hebben. Omdat als de communicatie dan niet is geschied gezamenlijk met, laten we dit zeggen. En voordat je in zaken gaat, zijn er wegen die je zou moeten bewandelen. En op basis van die wegen, als je die niet hebt bewandeld, dan bijna, zeg men heb je hier recht om te staken. Omdat je de dingen niet hebt uitgezet. Dus daarover gaat het bij ons. De feit is van, als je ons op de hoogte hebt gesteld over de situatie, over zaken en dergelijke, dan kunnen wij ook in die onderhandeling gaan. Omdat, kijk, één ding dat het ministerie heeft, is het moment voor elke ALV zitten ze samen met bestuur, want je moet de leden inlichten. Wat zijn de stand van zaken, wat dit en dat. En dat is in dit geval niet geschikt. Ja. Dus dat heeft de rechter ook duidelijk kunnen doen. En daarom is ze ook aangegeven van, zo praten jullie en kijken, komen jullie eruit, want dit is niet gezond.
7: Ja. Nee, ik heb tot slot de laatste vraag van mijn kant uit. Heer Couleur, tot slot wil ik toch weten waarom de mensen toch het geld worden ingestuurd zonder algehele veiligheidsuitrusting.
5: Kijk, als ik dat niet zo voor je zou moeten beantwoorden, ik heb net aangegeven dat de mensen, elk object, hebben we zoveel mogelijk proberen te equippen met wat nodig is. Dan praten we over postwapens en dergelijke. Maar we hebben het niet zo gelaten, we zijn wel voorzien daarin. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk, wanneer het gaat om de plek waar de mensen hun werkzaamheden moeten verrichten, dat de nodige zaken wel aanwezig zijn.
7: De heer Couleur, hoofd van het managementteam bij de BBS, de Beveiligings- en Bijstanddienst Suriname. We vervolgen dan met Elio Biswan, de voorzitter van de bond van de BBS. Alvorens wij overgaan tot dat fragment, zullen wij eerst de reclames afdraaien. We zijn er over 5 minuten.

0: sepi mi gudu.
1: Ya mi lobi, mi popki, mi sugru skrati.
0: Shella send money, Jim. Baya me beji, chami go na carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
1: Vrouw, letja pakoku. Heb je ook een Western Union? Onaf go so far?
0: Nee, mi wan go na carry transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
1: Mi sugru skrati, als we net hier om de hoek gaan.
0: Maar dan verstaan je niet verstaan dat mi no wani.
1: Dan breng ik je op de e-bike geen benzine verbruik. Dat is essentie, odorobaka.
0: Isap sang, doe zei wani.
1: Mi popchi. I said it, eh?
0: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, then nap dollar. Mi chis mi mambi ji euro that they want konjim SRD.
1: Then a euro.
0: Ma na Hollandse ne verstaan. They no habi. Ze hebben niet. They don't give. Jonga ji yang tifun.
1: Okay, dan mo chari ga won trawon.
0: Nee, ek foot na chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union and the Johan Adolf Pengelstraat. Wan drape me chis mi euro. Altijd.
1: Maar dan hoe dan? Laat je zijn euro die wala toe. You go taking. En you tak give you one doro. Give me no doro.
0: Stop deka, dief ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din, je pa euro zo.
1: Ze mij pa euro ne egi ozo.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Housing International de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Housing begeleiden en ondersteunen wij u met onze jarenlange ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons in ons nieuwe kantoor aan de Mandylaan nummer 1, opleiding 7A. Bel voor een afspraak naar 426-015 of 888-1075. Kent u onze website? www.housinginternational.com. Tot ziens.

0: klantgericht, betrouwbaar. Beveiligingsdiensten op maat, objectbeveiliging, toegangscontrole en parkeerbeveiliging. MS Security aan de Albertlaan nummer 13. Telefoon 7167800 of 7102332. Check onze website www.mssecuritynv.com. MS Security. Your safety is our mission.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat hier...

0: En wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time. Met alleen de lusten, niet de lasten. 21 plus party. Imperial Venue is the place. Doraweg 198, Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met big time. Featuring Carlos

0: violent.
1: Young Kosha, Sankofa, DJ Facebase, MC Setlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit wint €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en...

0: 0641 529-46. Zaterdag 5 september.
1: Dat die lezing.
2: Rustig, ik heb rustig aan mij drieën. Rustig, rustig. Omwikaman. Oh, in omwikaman. Waar omwikaman? Ruwakadabe. Ai, go. Ik tik alasan. Vroeg snel, tik alasan. Ik wacht hier. Ik moet daar goed op. Oké, Arkino, taille bek. Wat ik in mee? Ja, want daar heb ik wat voor maken te kussen. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation. Mama San, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van jou?
1: Luister nog steeds naar Lim FM 91.7. We vervolgen het programma Achtergronden bij het Nieuws met de heer Elio Biswan, de voorzitter van de bond bij de BBS, de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname.
3: Toch wel een voordeel eruit heb gehad. Omdat uiteindelijk, kijk, ik heb ook aan de rechter gezegd, was niet de bedoeling dat we hier moesten belanden. Het is één simpel vraag dat gesteld is dat de leden geïnformeerd wilden worden en dat er daaraan geen invulling is gegeven. Uiteindelijk heeft dus het ministerie of de staat heeft dan aangegeven van ja, ze staan open voor onderhandelingen. En wij hebben dat ook gezegd. Dus de rechter heeft toen aangegeven dat we of partijen de gelegenheid gesteld om eventuele schikking te treffen. En de raadsleden hebben dan zijn in overleg geweest met elkaar en gekeken van hoe kunnen we elkaar tegemoet komen. En dat hebben we ook gezegd, we kunnen, de leden zijn bereid, want gelooft u me, ze staan hier, maar het is niet dat ze niet naar het werk willen. Maar ze willen wel antwoord op hetgeen dat ze vragen. En dus hebben we de rechter wel aangegeven van, wij vragen, of als het ware, aan de tegenpartij ook, dat de onderhandelingen verder gaan. Want, die zijn voorlopig gestaakt. En niet alleen door middel van die staking, maar voor die staking zelfs. Dus de tegenpartij heeft toegezegd om weer te starten met die onderhandelingen, zolang de bond dan die staking opheft. En dat zullen we dus daar ook doen.
4: Dus jullie gaan vanaf nu weer aan het werk?
3: Ja, ik zal de leden informeren over de verdere stappen.
1: Okay. En wanneer zal aan tafel gezeten worden met de minister?
3: Oké, er is een gevraagd dat wij dus eerst, of wij hebben althans gevraagd dat het bestuur eerst even in overleg treedt hoe wij dit tegemoet zullen gaan, want we hebben ruimte daarover gevraagd. En de rechter heeft dus gesteld dat het van de week nog gebeurt en dat zal zeker ook gebeuren.
4: Hoe zit dat met uw persoonlijke, die rondom uw persoon?
3: Oké, laat me aangeven. Op een gegeven moment heeft de staat willen eisen dat de persoon van Biswan geen voorzitter meer moet zijn. En de raadsman heeft duidelijk aangegeven dat het geen aangelegenheid is van de staat om voor de leden te komen bepalen wie zij als voorzitter willen. Als de leden dat hebben bepaald in een ALV, dan in dat, want de ALV is het hoogste orgaan. En ja, ergens moest de staat dat ook gaan begrijpen. Dus wij hebben aangegeven, mijn persoonlijke case wat het ontslag betreft, die is bij de kortgedingrechter. Daarin komt er van de week nog uitspraak. En er is ook aangegeven dat we dus geen hand achter hoeven te zetten of druk hoeven te zetten waarom de persoon van Biswan geen voorzitter hoeft te zijn. Het is duidelijk geen aangelegenheid van de staat om dat te bepalen. Dus moest de staat zich buiten laten.
4: Nee, dus de staat gaat nu gewoon met u verder moeten onderhandelen als voorzitter.
3: Nee, wat we hebben besproken of wat we overeen zijn gekomen is dat wij dus naar een middenweg zullen zoeken of althans toewerken. Ik zal in overleg treden met het overig bestuur en dan gaan wij wel positief dit moment tegemoet of de gesprekken tegemoet. Alleen zodat de leden niet verstoken raken van informatie en ook de zaken die zij gedaan willen krijgen, dat het niet een belemmering moet zijn waarom er geen onderhandelingen plaats kunnen vinden. Dus wij gaan even in overleg als bestuur en dan komt er sowieso wel een oplossing.
1: Nee, meneer Biswanen, bent u zelf persoonlijk tevreden met de uitkomst?
3: Voor dit moment wel, omdat ik zelfs ook de mening ben toegedaan dat ik wachtende ben op de uitspraak van mij. En zoals ik heb aangegeven is dat van de week al. Dus het moment dat daar is, dan ja, die hele ruis over het voorzitterschap gaat meer om dat men zegt van het momentje geen lid meer bent van die organisatie, dat je dan ook geen voorzitter meer kan zijn en zo. De leden hebben beslist en daar staan ze achter. Ze hebben ook aangegeven, ze hebben bij de verkiezingen voor dit bestuur gestemd onder leiding van de heer Biswan. En dat wensen ze zo te houden.
1: Ja, nee, maar er spelen ook andere zaken zoals jullie uitrusting en jullie gaan weer eens praten. Jullie praten bij kans al 2 jaar. Zijn er termijnen vastgesteld, hebt u ultimatum vastgesteld waarbinnen u deze zaken gedaan wenst te krijgen?
3: Oké, dat is een van de zaken die de rechter heeft aangehaald. Weliswaar hebben wij voor die staking hebben wij dus geen termijn eraan verbonden waarbij de staat als het ware zou moeten inkomen. Wij begrijpen de financiële situatie ook van de overheid, maar wij zijn de mening toegedaan dat de administratieve zaken wel normaal voortgang kunnen vinden. En de leden wensen degelijk geïnformeerd te worden daarover. Dus uiteindelijk zullen die onderhandelingen die gaan komen daartoe gaan leiden.
1: Ja. En hoe reageert u als bondsvoorzitter op de beweringen die we daarnet hebben moeten aanhoren dat uw leden worden bedreigd door de leiding, dat als zij zullen opkomen voor hun zaken die gedaan moeten worden, dat er maatregelen tegen deze mensen getroffen zullen worden. Heeft dat ook uw aandacht? Hebt u dat ook vernomen?
3: Sowieso heeft dat mijn aandacht. Laat me dit ervan zeggen. De rechter heeft gevraagd welk belang de persoon van Biswan erbij heeft om bondsvoorzitter te blijven. En de leden hebben persoonlijk hun misnoegen kenbaar gemaakt. Het was of in privésfeer of telefonisch en ook in die ALV hebben ze duidelijk aangegeven dat als de persoon van Biswan er niet meer is om hun belangen te behartigen, dan komt het over dat ze aan hun lot zijn overgelaten. En de mensen ontberen heel wat zaken daadwerkelijk. Dat wat wij wensen van de PSU en dergelijke, het gebeurt onder bepaalde omstandigheden. En deze zaken zullen weer besproken worden. Ja, zoals we hebben aangegeven, die onderhandelingen zullen starten. En er moet duidelijkheid in komen. Omdat die afspraken waren gemaakt. En als wij dat pad weer opgaan, dan hoop ik dat de werkgever in deze dan wel een ander bril gaat opdoen om beter te gaan kijken naar de zaken, want het zijn geen nieuwe zaken. Wij ondersteunen de leden nog steeds en de leden ons ook. En zolang dat zo is, zullen we de belangen blijven behartigen.
1: Elio Biswan, de voorzitter van de bond van de BBS, de Beveiligings- en Bijstandsdienst. We hebben hem vanmorgen gesproken voor het gebouw van de kantonrechter. Dit nadat de minister van Justitie en Politie, Harris Moenerat, een kort geding had aangespannen tegen de bondsvoorzitter. We vervolgen dan het programma. Donovan Amafo, ex-werknemer die via het uitzendbureau Hawkes Labor te werk was gesteld als trokoperator bij Rosebel Gold Mines, heeft aan Lim FM zijn beklag gedaan over het volgende. De heer Amavo heeft vorig jaar een rechtszaak aangespannen tegen Haukes Labour NV en Sijin Roosevelt Gold Mines. Hij geeft aan dat hij onderbetaald is geworden door de twee bedrijven. Dit is in strijd met de wet. Uit zijn krachten dienen evenveel te verdienen als werknemers in vaste dienst. Daarnaast heeft Haukes NV, Haukes Labour NV, de heer Amavo, een benefit waiver laten tekenen, wat betekent dat hij niet in aanmerking kwam voor secundaire arbeidsvoorwaarden. In het volgende fragment hoort u meer.
5: Dus wat ik ga doen, ik ga van jullie de minister oproepen van arbeid om de samenleving omstandig te informeren hierover. Van de 75% dat begrijpen we. Als iemand 10.000 krijgt, dan moet de uitschijnkracht 7.500 krijgen. Dat is ook sowieso tegen de ILO-conventie hoor. Dus daar moet men ook rekening mee houden. En voor wat betreft de secundaire arbeid.

0: rechtery vonnis gewezen. Wat is het oordeel van de rechter?
1: Nou, dat Hokus mee moet betalen. Die $65,000 is wegens onderbetaling. Maar laat mij me haasten om te zeggen dat ik dat geld niet heb ontvangen. Ja, want het vonnis was op, zeg maar, de rechteruitspraak was op 14 oktober 2025. En nadien heeft Hokus Lieber een vordering ingesteld conform artikel 272 om de ten uitvoerlegging van het van de executie van het vonnis te schorsen. En het Hof van Justitie die heeft de executie geschorst. En nu komt het, op grond waarvan hebben zij dat gedaan? Het Hof zegt, meneer Amafo, luistert u. Als Hokus Lieber u die $65,000 gaat betalen, is de kans groot dat alle andere uitzendkrachten van Hokus Lieber, inclusief alle andere uitzendkrachten van alle andere uitzendbureaus in Suriname, gaan een vergelijkbare eis stellen tegen hun werkgever. En dat doet de wenkbrauwen fronsen van de beslissing van het Hof, die beschikking. Want ik kan het niet begrijpen. Want hoezo wordt als die uitzendkrachten hebben gehoord dat ze zijn uitgebuit, ze zijn misbruikt geworden, dan begrijp ik het zo dat zij dan gaan opkomen voor hun rechten. Inderdaad is dat zo. Dus ik begrijp het zo dat het Hof met deze beslissing eigenlijk zegt dat die uitbuiting en misbruik van de uitzendkrachten door mag gaan. Dus juist de uitzendbureaus zijn in bescherming genomen door het Hof. Ze zeggen dat ze een belangenafweging hebben gedaan en dat het belang van Hokus Lieber als uitzendbureau zwaarder weegt dan het belang van Amafo als uitzendkracht. Dus ik kan het niet hielen, ik kan het niet volgen. Ik begreep het Hof niet. Ik dacht dat het Hof juist Hokus Lieber op de vingers zou tikken. Van hallo, beginnen jullie de uitzendkrachten conform de wet te betalen? Maar dat hebben ze niet gedaan. En de ten uitvoerlegging van de executie van het vonnis is geschorst totdat in hoger beroep is beslist. En er zijn ook nog meer vraagtekens bij de handelingen van het Hof, hoor. Ik vraag de aandacht van de president van het Hof om hier naar te kijken. Want in het oorspronkelijk vonnis van 14 oktober 2025 is alleen Hokus Lieber veroordeeld om aan Amafo te betalen. Maar in die beschikking van het Hof van Justitie van 17 december 2025, waarin ze die discutabele beslissing hebben genomen, staat in 2.1 van die beschikking dat Hokus en de andere gedachten in de zaak, Roosevelt Goldmijn NV, is veroordeeld. Des de een betalend, de andere zal zijn bevrijd om aan Amafo te betalen dat bedrag van $65,000. Dus ik vraag me af van waar het Hof van Justitie is gekomen met deze informatie, Jamal. Wij praten over drie rechters. Kijk, wanneer je zou overschrijven, dan zou het zo zijn dat je een woord kan weglaten of een woord over het hoofd zou zien. Maar dat er een veroordeelde erbij is gekomen, dat de wenkbrauwen wel fronsen. Want ik vraag me af of er ergens anders nog een vonnis ligt. Want deze informatie had ik nooit eerder gezien. In het vonnis van 14 oktober is alleen Hokus veroordeeld. Dan zou men zeggen, meneer Amafo is misschien een fout. Maar wanneer je kijkt naar de beslissing zelf van de rechter in 5.1 van die beschikking, dan staat geschreven dat de ten uitvoerlegging van de executie van het... Ja, dan staat dat ten uitvoerlegging van de executie van het vonnis... Van het vonnis... Even, laat me even afronden. Is geschorst voor wat betreft...

0: de veroordeling uitgesproken, Tycho. Ook als Lieber. Begrijpt u? Dus dat betekent, er is nog een veroordeelde. Dus de vraag nu is, van waar komt het Hof van Justitie met deze informatie? Dus ik vraag de president van het Hof om een onderzoek in te stellen en ja, de samenleving omstandigen hierover te informeren. En als ik eventjes mag doorgaan, er is ja, nog iets in de wenkbrauwen. Dat is artikel 272. Ik citeer. Indien hoger beroep is ingesteld tegen een vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, kan het Hof van Justitie op vordering van een partij alsnog de ten uitvoerlegging van het vonnis schorsen. Dus kort samengevat, ook eens zo eerst hoger beroep moeten aantekenen en daarna een verzoek indienen om schorsing, executie. Wat heeft Hof Hokus liever gedaan? Ze hebben eerst een vonnis, een vordering ingediend. Staking executie op 20 november 2025. En daarna zijn ze op 24 november 2025 in hoger beroep gekomen. Dus ze zijn prematuur. Gezien het procesrecht zijn ze prematuur. En het Hof zou dan eigenlijk niet moeten komen tot een inhoudelijke behandeling. Het Hof zou Hokus liever niet ontvankelijk moeten verklaren. Maar ze zijn doorgegaan. Alles van Hokus lukt. En ik heb ook gemerkt dat het dan gaat om dezelfde rechters. Begrijpt u? En de zaak is nu in hoger beroep. Ik heb ook gezien dat een van dezelfde rechters de zaak weer in behandeling heeft genomen. Dus dat doet de wenkbrauwen wel fronsen. Dus ik vraag aandacht hiervoor.
1: Donovan Amavo. We hebben hem gesproken omdat hij een rechtszaak heeft aangespannen tegen Hokus NV, Hokus Labour NV en Sejin Rosebel Goldmines. Donovan Amavo die geeft aan dat hij onderbetaald is geworden door de twee bedrijven. Hij heeft de rechtszaak in eerste aanleg gewonnen. Echter is er hoger beroep aangetekend. We blijven de zaak volgen. We zullen na dit gesprek van meneer Amavo zullen wij van Lim FM dan ook trachten om contact op te nemen met Hokus Labour NV en Sejin Rosebel Goldmines om ook hun in de gelegenheid te stellen om hun kant van de zaak toe te lichten. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van Achtergronden bij het Nieuws. Ik bedank u dan voor het kijken en luisteren. Blijft u afgestemd op Lim FM, want wij hebben zo dadelijk nog een live uitzending. Ik groet, hebt u een fijne dag en tot morgen.
2: Verdient u minimaal 5000 SRD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, safe and enjoy.
3: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Empathy, the glens of perfection.
4: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 smiddags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
5: Ja, ma?
6: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is een precies €100 no mo Jim.
5: Maar dat had ik u beloofd.
6: Maar die nomaan zijn €50 Jim alsnog, no?
5: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
6: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo Lange in mijn beren.
5: Maar ik heb haar eerst beloofd.
6: Is van je moeder? Nee, ma.
5: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
6: Anomoso, fijne dag.
5: Is goed, ma. Hallo, mama.
6: De cello, dat is meer als je brok aan gesprek.
5: Nee, mama.
6: Wel, als je bosena €100 eten, zorg dat je doet via Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
5: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
6: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De oorsmalet met de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
5: Nog iets, mama?
6: Ja, amoni zei bosena gisteren. Schoon, maar ik kan zijn en Jim ook.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. InProster, safety through innovation.
1: Bij Naskip geniet je van een heerlijke 10-piece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
2: Sranazani, Naskip. Naf.

0: tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
2: Number one.

Dit is Lim FM 91.7 met nieuws, actualiteiten en muziek. Lim FM, de andere radio.